Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: RBS.
1: RBS Radio.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: dokter. Ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: VS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Kloosterlingen is er om 9 uur. En Abdij van Averbode, het morgengebed, is er om 9:30. André Rieu in Brazilië is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er om 12:00 en 17:55. Vlaanderen Boven is er om 10:50. En Walking to New Orleans is er om 10:50. Wij Heren van Zichem is er om 14:55. En Made in Belgium, dat is een film, is er om 14:50. Kaals en Jackie Lafon is er om 17:55. En Sterrenwensavond is er om 17:50. Denderlands TV is er om 17:45. En De Dingen des Levens, met aflevering 14.263, is er om 18:55. Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.472, is er om 18:55. En Tussenlanding buiten Hebriden is er om 19:30 vanavond.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Kras-vrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.

0: met Christophe van Dam.
1: Showing Out van Mel en Kim uit 1986 was het debuutnummer van de twee zusjes. Hij werd geschreven en geproduceerd door het succesvolle trio Stock Aitken en Waterman. Dit beroemde producers-trio maakte ook succesvolle songs voor onder andere Kylie Minogue en Rick Astley. De song van Mel en Kim is terug te vinden op hun eerste album, FLM. Eigenlijk was het de bedoeling dat het B-kantje System de eerste single van het duo zou gaan worden. Maar nadat hij Mel en Kim had leren kennen, vond Pete Waterman dat het nummer te soft was voor hun persoonlijkheid en hield de release tegen. Mike Stock schreef vervolgens Showing Out voor het duo, beïnvloed door het Garage House geluid uit Chicago. En zo werd System dus vervangen door Showing Out. En met resultaat, want de single bereikte de derde plek in de Britse charts. In West-Duitsland, Zwitserland, Nederland en bij ons stond Showing Out op nummer 1. En van het album werden ook Respectable en de titelsong FLM hits in Nederland. Lang mocht Mel niet genieten van het wereldwijde succes, want zij overleden 18 januari 1990 op slechts 23-jarige leeftijd aan kanker. Kim Appleby ging daarna solo.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker, met Christophe van Dam.
3: Het is heel simpel en sentimenteel. Dat is waar. Maar het zijn wellicht die eigenschappen die van Loving You in 1975 een wereldhit van formaat maakten. De Amerikaanse zangeres Minnie Riperton schreef het liedje met haar echtgenoot en producer voor het album Perfect Angel. Stevie Wonder van zijn kant was co-producer. Hij mocht dit wegens contractuele verplichtingen eigenlijk niet en wordt dan ook vermeld onder een alias El Toro. Toro Negro of De Zwarte Stier, een verwijzing naar zijn sterrenbeeld. Loving You was eigenlijk bedoeld als een wiegeliedje voor Maya, het dochtertje van Minnie en Rudolph dat later actrice zou worden. Minnie Riperton zingt het liedje op een unieke manier. En dat heeft ze te danken aan haar uitzonderlijke stembereik van maar liefst 5 octaven. Minnie kreeg echter borstkanker. Op 12 juli 1979 stierf ze op 31-jarige leeftijd in het ziekenhuis in de armen van nota bene haar man. In haar grafsteen staat tevens de eerste zin van het liedje gebeiteld.

Visit Aalst organiseert op zondag 9 augustus de gegidste wandeling in de voetsporen van priester Daens. Deelnemers herbeleven het Aalst uit de tijd van Adolf Daens, die zich einde 19e eeuw inzette voor sociale en politieke hervormingen. Als boegbeeld van de Christelijke Volkspartij verdedigde hij de belangen van arbeiders, boeren en kleine middenstanders. Zijn strijd bracht hem geregeld in conflict met de Katholieke Partij, de conservatieve elite en zelfs met Leopold II. De wandeling voert langs verschillende plaatsen die een belangrijke rol speelden in zijn leven, waaronder zijn standbeeld aan de Dender, de Sint-Martinuskerk, zijn geboorteplaats en het Stedelijk Museum, het Gasthuis. De rondleiding start om 14 uur en duurt tot 16 uur.

0: Christophe van Dam.
1: Dit Swing Your Daddy uit 1975 werd geschreven door Kenny Nolan en stond op het gelijknamige album Swing Your Daddy van Jim Gilstrap. Op You Are the Sunshine of My Life zong hij trouwens de eerste regels, gevolgd door Lenny Groves en daarna Wonder zelf. Die opvallende bijdrage leverde Gilstrap een contract op. Met Swing Your Daddy brak hij definitief door. Zijn producer Kenny Nolan had eerder al hits geschreven voor onder andere Donny Osmond en Frankie Valli en scoorde in dezelfde periode ook met Lady Marmalade van LaBelle. Gilstrap bleef daarna actief als sessiezanger, onder meer voor Buzzcocks en zelfs op werk van Keith Moon. In Nederland bereikte Swing Your Daddy trouwens de eerste plaats in de top 40.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en...

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Hevig onweer heeft vooral het centrum van ons land getroffen. Straten en kelders liepen onder meer in Brussel en Antwerpen. Er was ook een deel van de ring versperd door het water. In Kalmthout zijn 20 kinderen geëvacueerd uit een schuur waar ze kampeerden. De bliksem was er ingeslagen. Twee kinderen moesten met brandwonden naar het ziekenhuis. Er waren ook hevige windstoten. In Charleroi is tot 108 per uur gemeten. In Brussel heeft de brandweer de interventies voor niet dringende stormschade vannacht stopgezet. De brandweerteams waren uitgeput, schrijft de VRT. In de loop van de dag werken ze die interventies verder af. Door het voorspelde onweer waren nogal wat evenementen en optredens in open lucht afgelast. Zo is Werchter Boutique stilgelegd nog voor Katy Perry zou optreden. Paradise City in Steenokkerzeel, Couleur Café in Brussel en Dreambeats in Kortemark gingen ook vroeger dicht. En ook in Oudenaarde zijn optredens afgelast op de Adriaan Brouwer bierfeesten. In Oostende zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht bij een brand in een appartementsgebouw. 1 bewoner raakte zelf buiten, maar het gezin dat boven het brandende appartement woont kon geen kant uit. Zij zijn met een ladderwagen naar buiten gehaald. In Venezuela is een jongetje van 11 levend teruggevonden van onder het puin, 3 dagen na de aardbevingen. Reddingswerkers konden hem vannacht bevrijden. Aardbevingen zijn nu al zeker 1500 mensen omgekomen, maar tienduizenden zijn nog vermist. De Rode Duivels treffen op het WK voetbal in de 16e finales Senegal. Dat is de 3e in de groep van Frankrijk en Noorwegen en het is de winnaar van de Afrika Cup. De wedstrijd is woensdagavond 10 uur onze tijd. En op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal 0-0 gelijk gespeeld. Beide gaan door. Congo gaat ook door als beste 3e na een 3-1 zege tegen Oezbekistan. Argentinië versloeg Jordanië met 1-3. En Algerije en Oostenrijk speelden 3-3 gelijk. Beide gaan door. Zonnig en warm tot 32 graden. Aan zee is het tot 24 graden. Vanmiddag kan het wel regen of onweren. Morgen een graad of 25 met wat zon. Daarna iets meer kans op regen.
2: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar het Witte Paard.

dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 19. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 19. Vanaf 17 juli. Tickets

0: zomerse temperaturen, dat vraagt natuurlijk ook wel zomerse muziek. En ik vond deze ideaal om mee te beginnen. Kaoma met Lambada hier bij RBS.
1: Helemaal regionaal. Op zondag met Dirk.
0: En uiteraard is ook onze weerman Al van de Partij. Die is altijd als ja, bijna eerste hier in de studio. En is zit al klaar met zijn weerstation hier. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt het onweer overleefd, heb ik gezien.
2: Ja. Oh, ik heb het niet gehoord zelfs.
0: Je hebt het niet gehoord?
2: Ik heb het, nee, ik heb het niet horen donder. Niks. Ik heb niets gehoord. Niks, niks.
0: Een beetje.
2: Mijn madame wel, maar... ja, nee, nee. En ze was een kleinkind komen slapen en die heeft dat ook niets gemaakt. Dus dat was picobello.
0: Picobello. Ja, we hebben het wel gehoord, maar het was niet storend. Dus, we slapen natuurlijk aan de straatkant met het raam open. Dus dat
2: in Zeele was het, is het dik meegevallen.
0: Dus in Zeele valt het meestal wel mee.
2: Ja, ja, meestal wel. Er zijn weer plaatsen waar de test geweest is, maar wij zijn aan de test opnieuw ontsnapt. Dus
0: ja. Meestal heeft Loker wel Parijs, maar ik heb nu niet echt dingen gezien op sociale media.
2: Er is meer regenval was hier. En mijn broer heeft al gemeld dat er wat schade was aan maïsvelden omvergewaaid. Ja. Dus, want de maïs die groeit als kool, want met die warmte. En op tijd dat er wat regen is, dat is ideaal voor de maïsvelden. Ja. Dus, maar dan moet er blijkbaar in Loker toch wel wat opzij gewaaid zijn hier en daar. Dus, ja.
0: Ja, een paar mensen die de paraplu's gaan vliegen, hè, dus het zonnescherm of de partytent. Maar ik denk dat het voldoende was aangekondigd, hè, dat er een storm ging zijn. Maar sommige mensen geloven dat blijkbaar dan niet. En dan laten ze het maar allemaal staan. En Sandra zegt, moeder natuur heeft mijn partytent kapot gedaan. Ja, een beetje stom natuurlijk.
2: Ja, maar ik moet zeggen, vorige week was ik toch ook een beetje verrast. Ik had net mijn paraplu binnen toegezet. En dat begon dat zo flink te waaien. Ik zei, dan heb ik terug. Maar uiteindelijk is hij nog van zijn pikkel gewaaid. Hè. Dus
0: toch
2: was op de pikkel en is dat toch nog afgewaaid. Maar er was geen schade, dus geen probleem.
0: Ik zeg altijd, als het maar dingen zijn die kunnen vervangen worden, is het allemaal goed. Maar als er gewonden beginnen vallen, natuurlijk is het
2: altijd
0: het. Al kan ik wel begrijpen, als je serre eraan gaat en je bent een tuinboer.
2: Ja. Er zijn heel veel mensen die echt onverantwoordelijke dingen doen als een onweer opkomt. En ik weet niet wat er... Die denken die er niet bij nadenken. Dat soms, ik zie soms mensen nog in een zwembad zitten. Dat ik zeg, jongens, doe dat toch niet. Dat is levensgevaarlijk.
0: Dat is levensgevaarlijk, oké. Dat zijn dingen. En onder een boom gaan staan.
2: Uitmaken.
0: Ja, oké.
2: Als je dat ziet in Frankrijk. Veel doden door de... Ja, door de hittegolf. Maar als je dat ziet, dat zijn mannen die in het water springen. En die worden dan bevangen door kouder water. Omdat dat kouder water beneden ligt.
0: Meestal zijn het wel inschattingsfouten van mensen natuurlijk. Niet nadenken en dingen doen die dan genoeg zware gevolgen hebben. Goed, we gaan nog wat muziek draaien. Zometeen horen wij jou terug. Met het weerpraatje even horen. Want we zijn in feite al een beetje begonnen met het weerpraatje. Ja. Dus we gaan dan straks officialiseren. Zometeen hier op de radio, maar is toch Tina Turner op de radio.

0: Radio RBS Weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
1: Jawel, daar zijn we weer. Over het weerpraatje. Ik heb vanmorgen jouw Facebookbericht al gelezen met de voorspelling voor de komende dagen. Maar ziet er niet slecht uit, maar boven.
2: Zeker. De mensen gaan heel blij zijn met ons weerbericht, denk ik. Want de temperaturen die gaan toch een beetje lager uitkomen. Vandaag nog niet echt. Vandaag liggen de temperaturen nog altijd rond de 30 graden. Mm-hmm. Het is wisselend bewolkt. Momenteel is het nog vrij helder, maar in de loop van de dag komen er toch wel wat vorming van stapelwolken zijn. Maar ik ga er niet van uit dat het hier tot onweer gaat komen. Dus het onweer wordt meer oostelijk berekend en voor ons vooral voor de
1: afwendend. Gaat het dan zakken van temperatuur met die stapelwolken of niet?
2: Nee. Dus rond de 29, 30 graden. Maar het is iets aangenamer dan gisteren. Ja. De lucht is minder vochtig, er staat er zo wat. En vooral deze namiddag gaat er een matige wind uit westelijke richting ontstaan. Waardoor het toch wel aangenamer zal aanvoelen. Morgenochtend, komende nacht, is het dan zeker al wat een betere nacht om te slapen, want de temperaturen dalen morgenochtend naar 16 graden, terwijl deze afgelopen dagen rond 20 graden lagen, de nacht van vrijdag op zaterdag zelfs ruim 24 graden. Dus het is een heel ander verhaal. Dus morgenochtend 16 graden. En morgen loopt de temperatuur op naar 24 à 25 graden. Dus ook 5 graden minder als vandaag. Dus morgen een aangename dag. En het is wisselend bewolkt en begon op de meeste plaatsen droog met een matige wind uit noordwestelijke richtingen. Dinsdag hetzelfde verhaal, wisselend bewolkt, een matige westenwind, 25 graden. Woensdag, hetzelfde verhaal. Wisselend bewolkt, een kleine buienkans. Noordwestelijke wind en temperaturen zo rond een 24 à 25 graden. Donderdag, wisselbewolkt met een kleine buienkans. 25 graden ook. Vrijdag, vrij mooi. Zonnig, 25 graden opnieuw. En zaterdag en zondag liggen de temperaturen opnieuw zo rond een 6, 27 graden. En het is dan opnieuw een overwegend zonnig weekend. Als dat geen mooi weerbericht is, dan weet ik het niet meer. Dus iedereen tevreden, dus het is niet te warm. Er zijn enkele computermodellen die jammer genoeg enkele toch wel na het volgende weekend de warmte laten terugkeren. Er zijn modellen die weer tot 30 graden gaan berekenen. En momenteel is het ook zo'n beetje twijfelachtig. Komt er nu een einde aan de hittegolf? Want de temperatuur overdag moet dalen tot onder de 25 graden. Ja. Maar ik voorspel nu bijna alle dagen 4, 25 graden. Dus het zal op enkele tiendekjes aankomen of de hittegolf een einde komt of niet. Als dat niet moest zijn, dus dat de hittegolf blijft duren, dan gaan we dat een van de langste hittegolven krijgen uit de geschiedenis, vrees ik.
1: Heeft dat te maken met El Niño?
2: Dat zeggen ze. Dat werd voorspeld, maar normaal gezien hier in West-Europa hebben we daar minder last van, in principe. Maar de straalstroom die zit... vroeger hadden wij veel minder dat de lucht van over Afrika komt. Ja. En nu hebben we dat meer dan vroeger. Daar zit een kleine verandering, een nuance wat verandert ten opzichte van vroeger. Het is ermee dat we ook nu wel wat meer warmte krijgen dan vroeger, omdat daar een verandering is.
1: Ja, België heeft altijd een connectie gehad met Afrika.
2: Die heeft altijd een connectie met anderen. Ja, kijk, het is nu maar zo. En deze week, in de loop van de week, dus als het 1 juli is, of 2, 3 juli, dan ga ik een hele artikel maken over de maand juni, hoe dat allemaal geweest is, hoeveel dagen boven de 30 graden, want de maand juni is zeker vast een uitzonderlijke maand, qua temperatuur, vooral van tropische dagen en al, dus dat gaat een heel verslag worden, denk ik, maar qua neerslag zitten we op de normale hoeveelheid, dat is goed verlopen.
1: Ik denk dat mensen die airco's verkopen, dat die graag dergelijke temperaturen zien natuurlijk.
2: Ja, dan waarschijnlijk wel. Maar
1: we zijn overal uitverkocht. Dus,
2: het wordt ook een beetje afgebroken nu in de media, als ik dat goed lees, over de warmtepompen en over dit en over dat. Maar mensen, met wat gaan we niet zijn, we niet feitelijk bezig. Ja.
1: Het is, dat is manipulatie van de markt, zal ik maar zeggen. Hè.
2: Dus ja, waarschijnlijk wel. Ja.
1: Onze overheid zegt airco's is niet goed. Maar in het Vlaams parlement hebben ze overal airco, voor alle duidelijkheid. Onze heren volksvertegenwoordigers en ministers zitten wel lekker cool op hun smartphone te tokkelen. We worden er ook dik voor betaald. In Amerika, als het dergelijke temperatuur wordt, daar is het Fahrenheit, dus zetten ze onmiddellijk de airco aan. En is niemand zegt van dat is ongezond, je mag geen airco gebruiken. Dus
2: het is zelfs zo, als je naar de voetbal kijkt, dat ze daar airco hebben op die velden.
1: Op de velden.
2: Dan weet je het wel zeker. En dan gaan ze zeggen tegen ons dat wij niks meer mogen doen. Als je dan klapt dat is, over verspilling ja, dat, van dat, energie.
1: Ja. Dat is de hypocrisie van onze overheid.
2: Ja. Ja, dus, je zegt dat goed, Dirk.
1: Ja, ik weet het.
2: Voor ieder
1: gaat goed. Dat is de hypocrisie van onze overheid. Dus ja. Ja, als het niet opbrengt, ja, dan is het niet goed.
2: Als het niet in het kraam past.
1: Ja. Als het kraam past, is het wel goed. Ja, dat ja, hoort er niet helemaal bij. Maar bon, we gaan dus in elk geval nog wat zomerse dagen tegemoet voor de komende dagen.
2: En dan is het week afwachten wat we volgende week uit uit onze hoed gaan toeven. Voor mij hoeft het niet zo warm te zijn, maar er zijn altijd mensen die dat wel graag hebben. En ik heb gezegd, ga dit jaar niet zagen over de warmte, want ik heb behoorlijk wat sneeuw gehad van de winter. Dus ja, ik mag niet zagen.
1: Nee, je mag niet klagen over de warmte. Maar ik klaag er nogal snel. Hè.
2: Dus, ja, dat is,
1: ik begrijp als je ziek bent en mensen met longaandoeningen. We hebben ook een collega, dat is niet evident.
2: Dat is niet evident. En zeker voor oudere mensen. En ik kan mij ook... Er zijn mensen die dan zo in een dakappartement wonen en al. En dat is niet...
1: Het is niet altijd,
2: maar dat eerlijk zijn, dat is niet echt...
1: Maar eerlijk gezegd, vroeger werd er niet over gezaagd. Hè. Ik heb ook de zomer van 76 meegemaakt. De grote ouders namen maatregelen. Hè. De veranda werd afgedekt met lakens en gelijk wat. Om die zon buiten te houden, maar er werd niet over gezaagd. Het is zomer, werd er toen gezegd.
2: Wij hebben daar nog met mijn broers over gehad. En zo via een WhatsApp-groepje. Dat we zeggen, waar is de tijd in 1976 toen wij op de vloer lagen? Ja. Onder ons kast.
1: Onder de kast.
2: Onder de kast.
1: Onder de tafel.
2: Omdat het daar het koudste plekje was in.
1: Of kan afkoelen. Weinig mensen hebben dat nog, maar kan afkoelen in de kelder.
2: Ja, dat was ook zoiets.
1: Het was de meest coole plaats. Kostte je niks. Hè? Geen airco, kostte je niks. Geen elektriciteit. Maar het, dus daar even gaan afkoelen. Ja. Dus ja, goed.
2: Ja, maar bon.
1: Ik denk dat het een beetje is aan onze huidige maatschappij om over alles te klagen en te zagen.
2: We zijn daar nog wel verder afgedwaald in ons groepje. En dan hebben we nog gezegd, weet je nog de tijd toen we naar de wc gingen? Zo'n muur met een hartje in.
1: Ja.
2: En je hebt je gaat afkuisen met gazettenpapier. Dus ja, kijk ja.
1: Ik denk dat we nu ferm aan het afdwalen zijn.
2: Ja, we zijn aan het afdwalen.
1: We gaan
2: stoppen.
1: We gaan stoppen wat het weerbericht betreft in elk geval. Goed, we gaan kijken. Ik zou zeggen, mensen, volg in elk geval als het een beetje onweersdreiging is. Volg de site, de Facebook-site van Meteo Zeelen. Want Patrick volgt dat echt nauwlettend op. En af en toe moet hij eens ventileren. Dan zegt hij van, ik wil ook wel eens wat rust. Begrijpelijk, dat hoort er nu eenmaal bij. Mensen vergeten dat.
2: Ik waarschijnlijk deze nacht niets gehoord heb. Ik was gisteravond stik op.
1: Ja, oké.
2: Ik had dan een gast nog zitten volgen.
1: Mensen vergeten dat vrijwilligerswerk is. Dat het gratis is. Dus je moet je eigen levenstijd daar ook aan opofferen. Dus dik respect voor, zeg ik wel. Goed, ik zou zeggen, volg die Facebookpagina. Die sms'jes van Be Alert, dat is allemaal goed en wel. Maar dat is allemaal voor nationaal. Dus altijd van toepassing op je eigen leefgebied, zal ik maar zeggen.
2: Daar heb
1: ik
2: niks mee te maken.
1: Dus, nee. We kunnen natuurlijk voorstellen om onze gsm-nummers allemaal aan Patrick te geven en dat hij ons een sms'je stuurt.
2: Het grote probleem is dat is nog maar een beginfase. Ja. Want in Nederland is men er ook... Ja. Ja, in Nederland is dat ook een groot probleem en er is veel discussie over. Men zou het ook moeten kunnen doen per provincie of per regio, maar dat is allemaal niet zo
1: evident. Nee, dat is niet evident, maar je hebt gelijk. Dus
2: dat kost allemaal dan heel veel geld. Ik doe dat op vrijwillige basis. Als ik 2-3 uur voor mijn computer zit, en ik ben ermee content, maar... Ja, dat is niet zo gemakkelijk.
1: Dat is ook het verschil. Ons weerbericht bijvoorbeeld in ons nationaal nieuws. Ja, dat is echt voor het nationaal nieuws.
2: Ja, men kan dat niet. Dat moet er eerlijk in zijn. Dat gaat er zomaar niet.
1: Ons weerbericht verschilt soms al eens in het nieuws met dat van jou. Maar
2: dat is logisch.
1: Jouw weerbericht is echt puur regionaal. Dus dat is meer accuraat. En ik zou zeggen, volg dat. Dus wie is verstandig? Bekijk ze allebei en maak je eigen verhaal ervan. Maar,
2: ik zeg dat ook altijd tegen de mensen. Je moet niet altijd naar mij alleen kijken. Kijk ook eens naar een ander en maak dan je conclusie. En zeg, kijk, die gaan we... Ja, een beetje, nou. Oké,
1: goed. Gaan we stoppen. We gaan stoppen. Nog even bijvermelden. In principe was dit de laatste helemaal regionaal voor de zomerstop. Maar er is nog wat bijgekomen. Volgende week zitten wij normaal gezien met de mobiele studio aan de brandweerkazerne van Berlaren voor live uitzendingen daar tijdens de open deur. Dus het zou kunnen zijn dat er nog een extra zomereditie komt van helemaal regionaal. Volgende week zondag. En dan zien we misschien Patrick nog. En daarna is het zomerstop tot september. Goed, in elk geval maak nog een fijne zondag van Patrick. En groeten aan de
2: madame.
1: En dan madame. En we horen u misschien volgende week terug. Of in september.
2: We zien wel.
1: Dag.
2: Dag.
0: Autocenter.
3: LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos, enjoy your break.

nieuwste single van Milk Inc. met Medicine. The Music Is My Medicine. Die staat momenteel links en rechts wel in de hitparades genoteerd. En we hebben natuurlijk wat werk gehad in onze redactie. En helaas heel veel berichten die gingen over het aflasten van activiteiten. De wielerwedstrijden die normaal vrijdag en zaterdagavond zouden plaatsvinden tijdens de kermis in Wachtebeke, die gingen niet door. De organisatie G-Sport heeft donderdagavond beslist om beide wedstrijden te annuleren door de aanhoudende hitte en de hoge temperaturen. Na overleg kwam de organisatie tot het besluit dat de gezondheid en veiligheid van de renners, medewerkers, vrijwilligers en toeschouwers altijd op de eerste plaats moet komen. G-Sport is de verzamelnaam voor sport en aangepaste beweging voor mensen met een beperking, een psychische kwetsbaarheid of een chronische aandoening. Volgens de organisatie was annuleren uit voorzorg de enige juiste keuze en ze benadrukken dat ze geen risico's wilden nemen in omstandigheden die voor alle betrokkenen te zwaar zijn.

singeltje uit 87, Madonna met La Isla Bonita. En in de gemeente Zeelen wachten momenteel 648 gezinnen op een sociale huurwoning. Dat blijkt uit de cijfers van de Thuisbouwer. Het grootste deel van de kandidaten, 581 gezinnen dus, woont ook effectief in Zeelen en krijgt daardoor voorrang op de wachtlijst. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning loopt nu op tot zo'n 8 jaar. De wachtlijst is in 2025 met meer dan 5% gestegen. Volgens de voorzitter Johan Anteunis voelen vooral kwetsbare gezinnen de wooncrisis het hardst. Het wijst op de moeilijke situatie op de private huurmarkt, waar problemen rond woonzekerheid en discriminatie blijven bestaan. En natuurlijk ook de hele hoge huurprijzen. Om de druk te verlichten werkt de Thuisbouwer aan verschillende projecten in Zeelen. Zo zijn begin juni de eerste bewoners ingetrokken in een nieuw project langs de Lange Akker. Andere renovatie- en nieuwbouwprojecten zijn volop in uitvoering of in voorbereiding. En de hoop is dat die extra woningen de wachttijd in de toekomst zullen gaan verkorten. Met deze keren we even terug naar de jaren 70. Nee, fout, 1967 om goed te zijn. The Four Tops, If I Were a Carpenter, hier bij RBS Radio. Een hele fijne zondagmorgens. Het is 10:34.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

helemaal weg van deze Benny Rivers met Step by Step in Time uit de Hitparades. Jawel, het is een nieuwe single. En in feite, zo hoort muziek ook weer te klinken. Volgens mij dan persoonlijk uiteraard wel. Jawel, jawel, jawel. Terug naar onze goede informatie. Of onze regionale informatie. De goede muziek, die laten we even op de achtergrond. Maar die krijg je straks uiteraard nog wel. De Zomerbraderij in Hammen, die ging dit jaar helemaal niet door. Het lokaal bestuur heeft beslist om het evenement dat afgelopen vrijdag zou doorgaan uit te stellen. Nadat meer dan de helft van de standhouders hun deelname annuleerden door de extreme weersomstandigheden, van de 54 ingeschreven deelnemers haakten er 30 af. Volgens het gemeentebestuur was het daardoor niet meer mogelijk om een volwaardige en aantrekkelijke braderij te organiseren. Daarnaast wilde de gemeente Hammen ook rekening houden met de gezondheid van kwetsbare bewoners en inwoners tijdens deze voorspelde hitte. Het bestuur kijkt nu samen met de standhouders naar een nieuwe datum om de braderij in Hammen alsnog te laten doorgaan. En in Durmen, Durmen in Zeelen is dat, daar kunnen ze uiteraard wel blijkbaar iets beter tegen de hitte, want daar vond afgelopen weekend de halve marathon de hel van Durmen plaats. Het sportieve evenement lokte heel wat lopers en supporters en werd volgens de organisatie een geslaagde en sfeervolle editie. De loopwedstrijd was een initiatief van team Rozenboom en Erwin heeft er heel wat reclame gekomen voor maken op de radio. In samenwerking met het gemeentebestuur van Zeelen en basisschool De Vlinderboom in Durmen. Naast sport stond ook solidariteit centraal. De organisatoren die schonken een cheque van 1000 euro voor de groene heraanleg van de speelplaats van de school en daarnaast kreeg de school ook een goed gevulde EHBO-koffer. Met die steun wilden de initiatiefnemers tonen hoe een lokaal sportevenement ook een verschil kan maken voor een lokale gemeenschap, als dat niet mooi is. Jawel. 12 voor 11 geworden bij RBS Radio. Nu muziek van Eros Ramazzotti. Ik heb dan nog DigiDex ook voor jou klaarstaan. En nog wat regionale informatie. Maar daar schuiven we richting 11 uur. En komt iedereen eco even piepen. Dat zal om 5 over 11 zijn.

Bella Costa uit 1996 van Eros Ramazzotti hier bij RBS Radio. Ondertussen ook een berichtje binnengekregen van een luisteraar. En die zit te luisteren in de Kempen aan helemaal regionale De Weerman. Ik heb in mijn jeugdjaren dikwijls in de kelder gezeten om af te koelen en dan was het niet eens te warm. Die had blijkbaar wat uitgespookt, hè? Maar bon. En hij had ook aan de wijn gezeten, maar die smaakte blijkbaar nogal zuur. Dus ja, is ondertussen is hij wat ouder geworden. Vermoedelijk zal hij nu die wijn misschien iets meer appreciëren dan in zijn jeugdjaren. In Lokeren leeft het thema veiligheid sterk bij de inwoners. Dat zeggen korpschef Dirk de Pape en burgemeester Philip Anteunis in een reactie op de recente cijfers en een bevraging over het veiligheidsgevoel in de stad. Aanleiding is de stijging van het aantal geweldsfeiten met een wapen van 6 in 2022 naar 15 in 2025. En vooral de omgeving aan het station wordt door de inwoners vaak genoemd als plek waar overlast, drugsgebruik en agressie voorkomen. Ook N-VA en Vlaams Belang uiten daarover hun bezorgdheid. Toch waarschuwen politie en stadsbestuur voor een vertekend beeld. Volgens de meest recente veiligheidsmonitor voelt meer dan 70% van de Lokeraars zich veilig. En de Moerbeek naast ook natuurlijk, want die horen daar nu ook bij. En de politie benadrukt dat de stationsomgeving wel een aandachtspunt blijft en dat daar extra patrouilles en cameratoezicht worden ingezet, onder meer in samenwerking met de NMBS en Infrawel. De stad wil ook blijven investeren in veiligheid met extra camera's en gerichte controles. Daarnaast moet de geplande politiefusie met Sint-Niklaas en Wasmeester zorgen voor meer slagkracht en gespecialiseerde politiezorg in de toekomst. 6 voor 11, we luisteren nu nog naar deze van Dikkie Dex en Eva de Roveren. En ik zie u graag weer straks na 11 uur hier bij RBS Radio.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Vandaag gaan we het eens over iets helemaal anders hebben. Het aanleggen van een doolhof met bolgewassen. Dat is eigenlijk een creatieve manier om de natuur en eigenlijk ook een beetje tuinarchitectuur en ontspanning te combineren. Een doolhof zorgt niet alleen voor een speels effect in uw tuin, maar kan ook een kleurrijke en ecologisch interessante omgeving creëren.
7: Bolgewassen zijn planten die groeien uit een bloembol, zoals tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. Ze zijn populair omdat ze relatief gemakkelijk te onderhouden zijn en elk jaar opnieuw bloeien. Wanneer deze bloemen strategisch worden geplant in lijnen en patronen, kunnen ze gebruikt worden om een klein doolhof of wandelpad te vormen.
6: Verschillende soorten kan je combineren. Zo krijg je kleurvariaties en ook bloeivariaties, zodanig dat er op verschillende momenten verschillende kleuren komen bovenpiepen. Krokussen bloeien bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, terwijl tulpen en hyacinten later verschijnen. En door soorten dan slim te gaan combineren, blijft de doolhof gedurende lange tijd ook heel aantrekkelijk voor iedereen.
7: De meeste bolgewassen groeien het best in goed doorlatende grond en op een zonnige plaats. De bloembollen worden meestal in de herfst geplant, zodat ze in het voorjaar kunnen bloeien. Een goede voorbereiding van de bodem verhoogt de kans op sterke en gezonde planten.
6: Een doolhof met bolgewassen draagt ook een beetje bij aan biodiversiteit in je tuin uiteraard. Bloeiende planten trekken weer bijtjes, vlinders en andere bestuivers aan. En daardoor ondersteunt zo'n tuinprojectje ook het lokaal ecosysteem. Vooral vroege bloeiers, zoals krokussen, zijn belangrijk voor insecten die na de winter op zoek moeten gaan naar voedsel.
7: Daarnaast heeft een doolhof ook een sociale en educatieve waarde. Kinderen vinden het vaak leuk om door de paden te wandelen en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Voor volwassenen kan een bloementuin rustgevend werken en bijdragen aan ontspanning en welzijn.
6: Bolgewassen bloeien echter meestal slechts gedurende een beperkte periode van het jaar. En daarom combineren sommige tuiniers bolgewassen met lage hagen, siergrassen of vaste planten, zodat de structuur van het doolhof altijd zichtbaar blijft.
7: Samengevat combineert een doolhof met bolgewassen schoonheid, natuurbeleving en biodiversiteit.
0: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

INXS uit Australië met Need You Tonight hier bij RBS Radio. De plantenwerkgroep van Natuurlaar die organiseert op woensdag 12 augustus een geleide plantenexcursie in Huivelde bij Zeelen. Tijdens de wandeling wil de vereniging de lokale plantenrijkdom in kaart brengen en zo bijdragen aan een wetenschappelijk onderzoek. Het gebied rond Huivelde werd in het verleden nog niet grondig onderzocht en daarom zullen deelnemers tijdens de tocht alle plantensoorten noteren die ze onderweg tegenkomen en ook fotograferen. Die gegevens die worden nadien doorgegeven aan de Florabank. Dat is een databank die wilde planten in Vlaanderen registreert. En zowel de ervaren plantenkenners als geïnteresseerde inwoners kunnen deelnemen. De wandeling start om 7 uur 's avonds aan de kerk van Huivelde en de organisatie die raadt stevige wandelschoenen of laarzen aan. En de activiteit is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Afspraak dus op woensdag 12 augustus om 7 uur 's avonds aan de kerk van Huivelde.

commercieel gezien misschien wel iets minder toegankelijke radiomuziek. Hè? Deze Depeche Mode en The Strange Love. Jawel, maar af en toe mogen we toch eens een zijsprongetje maken. Want anders zitten we volledig zo'n beetje als de mainstream media. Hè? Plaatjes die niemand ergeren. Plaatjes ja, die gewoon enkel voor de grote menigte delen. En ik vond het toch wel eens het moment om eens iets anders te gaan draaien. Zoals deze van Depeche Mode en Strange Love. Dat is het voordeel van helemaal regionaal. Wij zijn niet gebonden aan het standaard radioformat van RBS Radio. Nee. En wie ooit luisterde naar de vrije radio's in de jaren 80, Radio Accent toen in de Hoevestraat in Lokeren, die zal vermoedelijk het programma Club Tropicana nog kennen. Dat was een soort van onzinprogramma. Dat werd gepresenteerd door onder andere mijn neef, wijlenneef Johnny van Malderen, samen met Peter van Vlaanderen. Ik dacht dat ook Gerry Baaklands toen nog wel in de buurt ergens zat. En Brokkenmaker ook nog wel bij Radio Accent. En dat was op vrijdagavond zo'n programma. Ja, alles kon daar gezegd worden. Tot groot Jolijt van de grote radiobaas, die soms zijn haren uit zijn hoofd moest trekken van wat er allemaal op de radio kwam. Maar bon, het was toch wel een toffe radio. Een beetje als Peter Hoogland later op topradio. Zoiets in die aard op vrijdagavond was dat. Club Tropicana. Maar is meteen ook de naam van de single van Wham. En daar hebben ze natuurlijk die naam vandaan gehaald in de tijd. Hè. Dat kwam dit singeltje uit. En daar gaan we nu naar luisteren. 13 over 11 bij RBS Radio.

De Statiekermis in Waasmunster viert dit jaar haar 75ste verjaardag. Dat jubileum wordt uitgebreid gevierd met een feestweekend en een terugblik op de rijke geschiedenis van de Volkse Kermis. En voor de gelegenheid kwamen meer dan 150 mensen samen in de Meermin voor een nostalgische voorstelling gepresenteerd door Tom Evans. Tijdens de avond werden oude foto's en videobeelden getoond die het verleden van de kermis opnieuw tot leven brachten. En ook verschillende sprekers kwamen aan bod. Schepen van feestelijkheden Jari van Kaar bedankte bijvoorbeeld alle vrijwilligers en vaste medewerkers die de traditie ondanks moeilijke tijden voor kermissen mee in stand helpen houden. Daarmee onderstreepte hij het belang van de statie Kermis in Waasmunster als vaste waarde, beter gezegd, in het lokale verenigingsleven. Jawel, 25 juni, maar dan in 2009 stapte Hilde Rens uit het leven, beter gekend als Jasmin. En we gaan nog even luisteren naar een nummer van haar samen met Frank Boeien. Hier zijn ze samen met deze single Suzanne, een singeltje uit 2000. Suzanne.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

nacht in Amsterdam samen met de mensen van Bazaar. Jawel. In Dagnam verschijnt binnenkort het fotoboek Dagnam in beeld. Dat is een uitgave die een eeuw dorpsgeschiedenis in beeld brengt. Samensteller is Walter Antonis. Die bundelt daarvoor tussen de 500 en 600 foto's uit de periode van 1900 tot 1999. Het idee voor het boek ontstond bij de Reinhardkring Dagnam, die Antonis 4 jaar geleden vroeg om het project uit te werken. Zelf verzamelt hij al meer dan 10 jaar historisch beeldmateriaal van het dorp. Wat begon met zo'n 2500 foto's, groeide intussen uit tot een archief van bijna 9700 beelden. Voor het verzamelen trok Antonis zelf langs bij inwoners van Dagnam. Daarbij doken niet alleen oude foto's op, maar ook heel wat herinneringen en verhalen. Het boek wordt bewust een puur fotoboek met beelden en zeg maar leuke korte onderschriften als een visuele terugblik op het dorpsleven van vroeger. Het boek zal beschikbaar zijn vanaf 29 november en zal €35 kosten. Je kunt het boek nu wel al reserveren via de Reinhardkring. Dagnam moet je maar even via Google gaan zoeken naar de website en daar vind je dus een mogelijkheid om dat te bestellen. En in Sint-Niklaas is deze week een dronken man opgepakt nadat hij op het Sint-Nicolaasplein, zo moet het zijn, voorbijgangers lastig viel. Volgens getuigen zou hij daarbij ook een fles naar een kind hebben gegooid. De man gedroeg zich daarnaast ook verbaal agressief tegenover de omstaanders. De politie kwam er dan bij met verschillende ploegen en die kon de verdachte snel onder controle brengen. De controle bleek dat de man zwaar onder invloed was van alcohol en werd daarbij bestuurlijk aangehouden en opgesloten in een politiecel. Je ziet het, hè? Hoge temperaturen en alcohol, het is geen goede combi. Nou ja, combi, hè? Misschien wel politiecombi. Ja, dat wel, misschien dan wel weer. Roger Whittaker nu, The Last Farewell in 1975, hier bij RBS Radio.

De milieu- en dierenpolitie van Sint-Niklaas heeft afgelopen woensdag 6 eendenkuikens in beslag genomen na een melding over een problematische thuissituatie. Bij een controle stelde de politie verschillende overtredingen op de dierenwelzijnswetgeving vast. Om het welzijn van de dieren te garanderen werden de kuikens meteen weggehaald en overgebracht naar het opvangcentrum van VZW Ludwig & Co. in Haasdonk. Daar kregen de jonge eendjes onmiddellijk verzorging en aangepast voedsel. De komende weken blijven ze daar in het opvangcentrum om verder aan te sterken. De politie benadrukt wel dat deze inbeslagname losstaat van het recente incident op de Grote Markt in Sint-Niklaas, waarbij deze week eerder enkele jongeren eendjes en kuikens hebben mishandeld. Dat zorgde toen voor heel wat verontwaardiging bij de omstanders en ook helemaal terecht natuurlijk. Het is zondag, dus misschien komt er wel visite vandaag. En anders misschien luisteren aan deze van Lenny Koer en Les Poppies. Visite.

Ivory Reds en de Fairgrounds. Terug naar Sint-Niklaas. De streekproeverij die zaterdag gepland stond op de Boerenmarkt in Beveren, die ging niet door. Dus regio Sint-Niklaas met andere woorden. Het gemeentebestuur heeft beslist het evenement af te gelasten door de voorspelde extreme hitte. En volgens de organisatie haakte het merendeel van de standhouders af door de uitzonderlijke weersomstandigheden. Daarnaast zouden de hoge temperaturen moeilijk maken om dranken en voedingsproducten veilig gekoeld te houden en te bewaren. Voedselveiligheid en de gezondheid van bewoners of bezoekers krijgen daarom voorrang uiteraard. De afgelasting geldt enkel voor deze editie. Later deze zomer staan nog 3 andere streekproeverijen gepland in Calo, Zwijndrecht en Ruppelmonde. En daar kunnen bezoekers dan op verschillende data opnieuw kennis maken met lokale producten en streekgerechten. En het historisch boothuis aan de Grote Geulen in Kildrecht heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het gebouw uit 1939 is omgevormd tot een natuurinclusief info- en uitkijkpunt, waar ook dieren zoals vleermuizen, mussen en zwaluwen een plekje krijgen. Na een grondige restauratie tussen 2022 en 2024, uitgevoerd door tientallen vrijwilligers en ook een aannemer, opent het boothuis vorig jaar opnieuw de deuren. Opvallend is de integratie van een zogenoemd vleermuizenorgel. Jawel, een netwerk van smalle spleten en schuilplaatsen in de gevel- en dakruimte, speciaal ontworpen voor verschillende vleermuizensoorten. Voilà, weer wat bijgeleerd, hè? Een vleermuizenorgel. Ook vogels vinden er de nestgelegenheid met onder meer 24 speciaal gemaakte mussenkamers. En die werden meegebouwd door leerlingen van GTI Beveren. Het project kreeg de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, Natuurpunt Waasland en Grenspark Groot Saaftingen. Volgens de provincie moet het project ook particulieren inspireren om bij verbouwingen meer aandacht te hebben voor biodiversiteit. Get on the floor!

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
3: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Vink Ramen.

Impala met Dracula, de hitparades. Jawel, terug naar informatie, want het is 11 voor 12 geworden hier bij RBS Radio. In Beveren vindt op 3 en 4 juli de derde editie plaats van Beveren Air. Het evenement strijkt opnieuw neer aan Sportpark Beveren en belooft ook dit jaar een indrukwekkend spektakel te worden. Tijdens het tweedaagse evenement zullen elke avond meer dan 20 luchtballonnen opstijgen van op het terrein aan de topsporthal. De ballonvaarten zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, maar moeten opnieuw voor een kleurrijk schouwspel zorgen in de avondlucht. Naast de ballonvluchten is er ook heel wat randanimatie voorzien met optredens, kinderactiviteiten, foodstands en terrassen. Beide avonden worden afgesloten met een one night glow, waarbij verlichte luchtballonnen op muziek zorgen voor een opvallend lichtspektakel. Lions Club Beveren en lokale partners die werken mee aan deze organisatie, samen met de gemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Ondertussen hebben ze nog altijd geen naam gevonden voor die nieuwe gemeente, dus het is nog even een mondje vol. De fietsbrug over de E34 ter hoogte van de Canadastraat tussen Zwijndrecht en de Waaslandhaven, die gaat van 1 tot en met 10 juli volledig dicht voor fietsers. In die periode krijgt het brugdek namelijk een nieuwe toplaag. De ingreep komt er nadat verschillende fietsers ten val kwamen door de gladheid van het wegdek, vooral bij regenweer. De brug werd pas in 2021 geopend, maar kreeg al snel kritiek van gebruikers door de gevaarlijke situatie bij nat weer. Tijdens de werken moeten fietsers een omleiding volgen. Wie vanuit de Waaslandhaven komt, wordt doorverwezen via de fietsbrug in Melselen of via de werfweg richting Charles de Kosterlaan. En de fietsers vanuit Zwijndrecht die richting Waaslandhaven kunnen gebruik maken van de fietsbrug aan knooppunt Sint Anna. Met de nieuwe toplaag hopen de betrokken diensten de veiligheid van de brug te verbeteren.

0: helemaal regionaal.
1: 11:56 geworden bij RBS Radio. Het zit erop voor vandaag voor helemaal regionaal voor deze editie van 28 juni volgende week. Normaal gezien is dit de laatste voor de zomerstop, maar we hebben vermoedelijk nog een zomereditie volgende week zondag. Dat weet ik pas dinsdagavond. Dan staan we met de mobiele studio normaal gezien op de open deurdag van Brandweer Berlaren. Dus letterlijk onder onze antennemast dat we gaan staan met een live uitzending. Maar het kan zijn dat helemaal regionaal wordt uitgezonden vandaar. Het kan ook zijn dat het maar vanaf de middag is. Dat hoor je wel en kan je volgen via onze sociale media. En dan hoor je dat wel. Dat zal voor de komende dagen zijn. Goed, in elk geval weet je al dat er een zomerstop aankomt. Bepaalde collega's gaan even de hoofdtelefoon aan de haak hangen. Vervangen door vermoedelijk een of ander bikini of zwembroek. Maakt niet uit, met de zonnefactor 50. En in september zijn heel wat collega's dan terug van de partij. Ik maak graag een nieuwe afspraak. Normaal gezien zondag. En anders zal het ook een van de komende weken zijn. Graag tot dan. Nog veel plezier met de radiocollega's voor vandaag.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Tijdens het onweer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpen in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenter.lds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
7: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
7: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.

0: je vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

zondag 5 juli is er een auto-meeting All American Cars plus All Oldtimer Show. Je vindt er alle Amerikaanse wagens, oud en nieuw, alle merken oldtimers en exclusieve wagens. Deze gaat door op het Reinhardveld, Donezerenstraat 18 Tullochristi van 10 uur tot 6 uur 's avonds.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis?

0: Meer van de voorbije nacht is een slachtoffer gevallen in Terhulpe in Waals-Brabant. Daar is iemand overleden toen een boom op een auto viel. Het onweer trok vanuit Henegouwen richting het centrum van het land en dan over de provincie Antwerpen. Op al die plaatsen heeft de brandweer heel veel interventies uitgevoerd. Voor blikseminslagen, ondergelopen straten en afgebroken takken. Tientallen evenementen zijn afgelast of stopten vroeger. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basissen in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. In Frankrijk zijn er sinds woensdag ongeveer 1000 doden meer geregistreerd dan normaal. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. Oorzaak is vooral de hittegolf in het land. Vooral 65-plussers zijn getroffen. Het aantal mensen dat thuis is gestorven is bovendien met 40% gestegen. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal zal nog oplopen. Hitte wordt wel eens een stille doder genoemd, omdat het maar zelden als doodsoorzaak wordt aangeduid. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt vermist. Volgens de Nederlandse politie is sinds gisteravond niets meer van hem vernomen. Hij is het laatst gesignaleerd aan een tankstation. De Nederlandse Schaatsbond houdt contact met zijn familie. Sven Roes is 26 jaar. Hij nam deel aan de Olympische Winterspelen van 2022. Hij raakte daarna geblesseerd aan zijn heup en won vorig jaar na een lange revalidatie EK zilver op de 1500 meter. Zonnig, later meer wolken met kans op een bui bij maximaal 32 graden vandaag. De volgende dagen zijn overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af dan bij aangename zomertemperaturen tot 26 graden.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Een nummer dat altijd wel aanslaat en waar mensen blijgezind van worden. Dancing Queen van ABBA. En ook van deze muziek kan ik wel eens een glimlach op mijn gezicht over Thompson Twins, In the Name of Love.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

zomerclubgevoel. All I Know, dat was John Dalbach. Nu tijd voor iets helemaal anders. Goodbye Elvis, een ode aan Elvis door Wiltura.

0: De typische sound die zij creëerde, dat was Stray Cats met Runaway Boys. Daarvoor zat Madonna met The Power of Goodbye. En James Morrison en Nelly Furtado, die hadden het over Broken Strings. Nu tijd voor onze radioklassieker voor vandaag op dit uur. Dit is The Doors met Touch Me.
1: RBS Radioklassieker.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Een heel mooi liefdesverhaal van Lady A. En ze heeft nog andere mooie nummers inderdaad die ze bracht. Dit was bijvoorbeeld Need You Now. Zo, we gaan naar 3 uur toe. Dat doen we met Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Maar eerst deze van Joe Tex. I'm gonna bump no more.

0: Stef. Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
6: RBS Radio.
7: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop

Zo, we begonnen dit uur met muziek van Mel en Kim, Showing Out. En dan CCR met Have You Ever Seen The Rain, met mooi gitaarwerk. En we lusten nog meer gitaar. En dat doen we misschien met deze van de Status Quo. What You're Proposing.

die tijd toen ze afkwamen met deze plaat of dit voorstel van een duet tussen Nick Cave en Kylie Minogue was het even schrikken, maar het lukte wonderwel en daarvan dit bewijs, een pareltje van een plaat samen met de Betsy's, wat is het, Where the Wild Roses Grow. We gaan verder op dat enorm met deze van Christina Aguilera. Hier is Hurts.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meezingen met Max en Andy Grammer. Dat was The Thing I Love. Ik neem je even mee naar mijn dorp in de Kempen met Louis Neefs.
1: Sedert de voorbije 10, 15 jaar is er op onze wereldbol zoveel veranderd en gemoderniseerd dat wij nu toch weer stilaan gaan verlangen naar de gewone dingen en het leven zoals het vroeger was. Vaak denk ik wel eens terug aan mijn geboortedorp Gierle en dan vertel ik over mijn jeugd aan mijn kinderen. Natuurlijk met een beetje heimwee naartoe. Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou.

0: Wat er precies achter zit, achter dat verhaal, weet ik nog niet. Ik zou het eens moeten uitzoeken, inderdaad. Dat was René met High Time He Went. Ja, tijd voor onze radioklassieker. We kozen nog eens voor een van de grote. Ja, Elvis Presley. Hier is hij met You're the Devil in Disguise.
1: RBS Radioklassieker.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Zo, helemaal gedraaid. Eternity, een nummer van Alex Warren. Daarnet hadden we als radioklassieker Elvis Presley in ons programma. En daarmee is het bruggetje snel gemaakt naar deze van Wiltura.

Cultura met zijn versie van dat mooie nummer In the Ghetto op deze zondag 28 juni. Duffy met Warwick Avenue met uw eerste Over the Rainbow. En zo gaan we naar 4 uur. LNB zit klaar voor zijn show. Graag tot een volgende. Bye bye.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt.

0: is nog onduidelijk. Shari Bossuyt is in Brasschaat nationaal kampioen wielrennen geworden. Ze spurte sneller dan Lotte Kopecky. Voormalig schaatster Sandrine Tas was derde, net als in het tijdrijden vrijdag. Anna van der Aarde, nichtje van voormalig wielerkampioen Erik, finishte vierde. En na enkele verloren finales heeft Sisu Berghs nu toch zijn eerste ATP-tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam-toernooi van Wimbledon. Berghs speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

waar zat hij dan? Aan zijn piano met zijn klak. Ja, hij had altijd zo'n klaksknop, hè. Gilbert O'Sullivan en Get Down Down. RBS Radio. Met dank aan Dominique Bouwmans. Tot volgende week. LMB tot 7 uur op zondag. Ja, daar houden jullie van. De Beatles straks om 4:30. Het weerbericht van Patrick Haantjes om 6:30. De Tura Story. Het Eurovisie Songfestival om 7:30. En ik heb 3-jarigen Tine de Meester, Ellen Klingspoor en...

wel zou je willen bij zulke temperaturen. 29 graden 's nachts. Dan kun je moeilijk in slaap. Fatalist wist dat ook zo. Insomnia. I can't get no sleep. En daar haalde BB Rexha natuurlijk de mosterd vandaan. Met haar hit uit de hitparade. Hits uit de hitparade. We hebben ook de nummer 1. En we hebben zo, voilà, al direct een Franstalige plaat. Zoals elke week. Hier is Gilbert Bécaud. Et l'importance, c'est la rose.

Het klinkt internationaal, maar dit is op en top Vlaams, Belgisch, Arsenal. En je hoort een hit uit 2011, Melvin. En dit is ook internationaal natuurlijk. En dit is ook internationaal natuurlijk. De nieuwe Shakira en Burna Boy.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw

0: kansen voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: De hoogste zonnefactor op de radio.
6: Dit is RBS Radio.

0: studioformatie van Stockholm, Zweden. Met een aantal hitjes. This is the world we live in. Dat kwam uit 2004. Kunnen we een beetje piano krijgen?
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor. En de nooduitgang uit de hitparade. En dit waren de Beatles. In een, ja, zal ik maar zeggen, car. Met een schuifdak, hoop ik. Hè? Want ja, met zulke weer, zulke temperaturen. Dan moet je een schuifdak hebben. Of een décapotable, zoals dat heet. Hè? Ja, dat is een drietje zonder dak.
1: RBS Radio. Feel Good Radio. Powered by the Sun.

0: thuis van de lekkerste zomerse liedjes. Ja, de hele namiddag hoor, bij 26 graden krijg je op RBS warmte door je speakers. Eastside Beat was dit met een remix van Christopher Cross. Ride Like the Wind. En daarnet, finally, CC Peniston. We gaan op hetzelfde ritme door. Zometeen Gene Thomas en Ik Wil Jou. Ja, wie niet? Je mag een mailtje sturen. Of naar mijn Facebookpagina gaan. Ellen.be op Facebook.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
5: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
6: Bikeparts, we make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Ja, in Nederlands noemt dat een welweter. Mr. Know-it-all. De wonderlijke Teddy Swims. Uit de hitparade. 12 voor 5, live radio. RBS op zondag. Met Allenby van 4 naar 7. En nu terug naar 1969.

0: Harlem Shuffle. Ja, vele keren opnieuw ingezongen geweest, maar dit was de originele Bob en Earl.
1: Dit is RBS Live.
2: Goedemiddag, je luistert naar RBS.

die namen van die grote artiesten. Fats Domino, Little Richard, Elvis, Gene Vincent, Garland Jeffries en zijn heel, heel rock'n'roll. Kijk naar de klok, het wordt bijna 5 uur. En dan krijg je om 5 uur, zoals elke zondag, onze rubriek Iedereen Eco. Een beetje ecologischer aandoen. Ja, man moet meer rekening houden. En ook het volgende uur, natuurlijk het weerbericht van Patrick Haantjes van Meteo Zeelen om 5:30. Het vervolg van de Wiltura Story. En verjaardagsplaatjes voor Tine de Meester, Ellen Klingspoor en Sylvia van Avermaet.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 5 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
4: Vandaag gaan we het eens over iets helemaal anders hebben. Het aanleggen van een doolhof met bolgewassen. Dat is eigenlijk een creatieve manier om de natuur en eigenlijk ook een beetje tuinarchitectuur en ontspanning te combineren. Een doolhof zorgt niet alleen voor een speels effect in uw tuin, maar kan ook een kleurrijke en ecologisch interessante omgeving creëren.
5: Bolgewassen zijn planten die groeien uit een bloembol, zoals tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten. Ze zijn populair omdat ze relatief gemakkelijk te onderhouden zijn en elk jaar opnieuw bloeien. Wanneer deze bloemen strategisch worden geplant in lijnen en patronen, kunnen ze gebruikt worden om een klein doolhof of wandelpad te vormen.
4: Verschillende soorten kan je combineren. Zo krijg je kleurvariaties en ook bloeivariaties, zodanig dat er op verschillende momenten verschillende kleuren komen bovenpiepen. Krokussen bloeien bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar, terwijl tulpen en hyacinten later verschijnen. En door soorten dan slim te gaan combineren, blijft de doolhof gedurende lange tijd ook heel aantrekkelijk voor iedereen.
5: De meeste bolgewassen groeien het best in goed doorlatende grond en op een zonnige plaats. De bloembollen worden meestal in de herfst geplant, zodat ze in het voorjaar kunnen bloeien. Een goede

0: en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Voor volwassenen kan een bloementuin rustgevend werken en bijdragen aan ontspanning en welzijn.
1: Bolgewassen bloeien echter meestal slechts gedurende een beperkte periode van het jaar. En daarom combineren sommige tuiniers bolgewassen met lage hagen, siergrassen of vaste planten, zodat de structuur van het doolhof altijd zichtbaar blijft.
0: Samengevat combineert een doolhof met bolgewassen schoonheid, natuurbeleving en biodiversiteit.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.
3: 3, 2, 1. Kom je ook duiken, plonzen, zwemmen, glijden, genieten en weer doorgaan in Zwembad Durmerhal? Of je nu baantjes wilt trekken in een sportbad, wil genieten in de wellness of ter kort glijbaanrondjes wilt verbreken? Iedereen is welkom in Zwembad Durmerhal, Sportland 2 in Lokeren. Voor alle info zie lokeren.be/zwembad. Tot binnenkort.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

in de jaren 90. Too Unlimited. Are you ready for this? Je zegt het is internationaal Engels of zo. Nee hoor, dit is Belgisch Nederlands. De nummertjes werden geschreven door de Belgen Paul de Koster en Phil Wilde. En de Nederlanders die waren Anita Dot en Ray Slijngaard. En zij moesten dan natuurlijk het beeld zijn van Too Unlimited. Geen beperkingen nog hier bij RBS. Tot 7 uur. LMB, goedemiddag.

jar crème fraîche op. Cream, zo heet dat in het Engels. Prince. His Majesty. Uit de 90 jaren daarvoor. Extreme, ook al uit de 90 jaren. En More Than Words. Precies 4:15. En dit is People's Choice. Uit de 70 jaren. Do it any way you wanna. But do it. Do it.

0: when the weather is fine. Ja hoor, deze plaat komt enkel op de radio hier. Als het minimum 25 graden Celsius is. Hè? In the summertime, Mungo Jerry. Of het zomer blijft deze week, nou, dat heeft Patrick Haantjes eigenlijk al een beetje verklapt deze voormiddag. Maar we gaan alles toch nog een keertje op een rijtje zetten zometeen om 17:30 hier bij RBS in het Meteozele Weerbericht.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
2: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 17:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
2: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos, enjoy your break.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

0: Yeah, yeah. Alex Warren is zijn nummer 1 uit de hitparade kwijt. We draaien straks de nummer 1. Je hoorde Alex met Fever Dream. En dit was de ene echte Black or White. Ja. Soms was het moeilijk te zien aan zijn huidskleur of je nou black of white was. Maar het was wel Michael Jackson.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Sele.
0: Vandaag is het een droge dag met mooie opklaringen. Maximum temperaturen van 30 graden en een matige westenwind. Voor morgen voorspellen we 16 graden in de ochtend. Dus een betere nacht om te slapen. Joepie, joepie. Het is morgen droog en wisselend bewolkt. Met maxima rond een aangename 25 graden. Dinsdag wisselend bewolkt in de ochtend. 16 graden en dan oplopend naar 25 graden. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Met een droge, matige westenwind. Maar het blijft dus ook helemaal droog. Woensdag 24 à 25 graden wisselend bewolkt met een kleine buienkans en maxima van 24 à 25 graden zoals gezegd. Donderdag ook weer een kleine buienkans, het zal niet veel zijn en 25 graden als maximum en ook voor vrijdag vrij mooi zomerweer met 24 à 25 graden. Het weekend verloopt overwegend zonnig met oplopende temperaturen naar een 27 graden.

komt op een sekslijn, hè? Je bent gewaarschuwd. Ja, we raken maar niet uitgepraat over Wiel Tura, vooral in de 60er jaren. Want Tura brengt de ene hit na de andere uit. In 1963 brengt hij zijn eerste album uit. Het is een verzameling van slechts 8 liedjes. Maar ze worden allemaal hits, waaronder Ik zoek je schaduw, Je licht, Verlaten hart, Gebroken hart. En dan vanaf 1964 zal hij stevast ieder jaar een nieuwe plaat uitbrengen die simpelweg genummerd zijn in plaats van getiteld. En in 1974 scoort hij opnieuw deze nummer 1 hit met Draai dan 797204. Dat is een cover van een country liedje. En dat liedje heet oorspronkelijk Lonesome 7. De Nederlandstalige tekst is geschreven door Nelly Bijl met een muzikale bewerking van Serge van Oppens, die vanaf dat moment zijn vaste tekstschrijver wordt. De single vergaart extra media-aandacht door de overlast die de eigenaren van het genoemde telefoonnummer ervaren van een boel bellende fans. We'll

0: van de lekkerste liedjes.
1: I know him so well.
0: Barbara Dixon en Elaine Page. I know him so well. Blijf luisteren naar RBS Radio. Zometeen komt de nummer 1 eraan. De nummer 1 uit de hitparade. Eerst op RBS, Rednecks, Old Pop in een Oak.
2: Old Pop in an Oak, Pop in an Oak. Once you can hear Suckling the show. Thought I ever gonna see my old Pop in an Oak. Ever gonna...

0: gonna see my old pop and I know. Ever gonna see so pop and I smoke.
1: Een bouwplan, daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.
5: Dit is de nummer 1.
6: Ik tel

Jawel, nummer 1 in de hitparade hier. Aaron Blomaert en Zoe Levi. En de traantjes van goud. Zometeen beginnen we eraan. De jarige van de week. Tine, Ellen en Sylvia. She's the

Big Love. Roxette 1991. Oké, ik heb 3 jarigen. Het zijn alle 3 meisjes. Nou, het zijn er maar 3 deze week. Dat is een beetje raar, hè? Wat onvruchtbare week geweest, denk ik. Maar ja, dat komt allemaal vanwege mijn Facebookpagina. Ga daar maar eens kijken in mijn Facebookpagina. Dat is Helen B. Allen, A-L-A-N. En B is B-double-E. En de eerste plaat is voor Tine de Meester uit Wetteren. Uit haar geboortejaar. Sunny en Cher. Proficiat, Tine. En tot gauw eens, hè. Op het terrasje.

was niet jarig. Nee hoor, ze is jarig. Precies vandaag, 28 juni. Tine de Meester uit Wetteren. En zij kreeg uit haar geboortejaar... I got you, babe. Sunny and Cher. Zo, dat weten we ook alweer. De volgende in het rijtje. Ja, dan gaan we weer naar Tirol. We gaan naar Ellen Klingspoor. Want die woont daar met man en twee kinderen. In Uts. Jawel, in Oostenrijk. Ja, dan kunnen we niet anders dan toch een beetje Tirolse muziek draaien, denk ik, hè. En hij komt ook uit Uts. Dit is DJ Utsi. En zijn Tirol. Proficiat.

auf die Stuhlen, auf die Tische, auf die Theke. Zo gaat dat eraan toe in Uts. DJ Utsi, speciaal voor Ellen Klingspoor en zijn Tirol. Word je daar nou zo schor van dat jodelen? Ik denk het, hè. Proficiat Ellen. En zij was jarig op 22 juni. En dan hebben we er nog eentje. Was jarig 23 juni. Uit Zeelen, meisje met de schoonste ogen van de hele streek. Sylvia van Avermaat, proficiat.

0: Away. Frank Sinatra, dat was voor Sylvia van Avermaet.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
2: Op 107.4 FM.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 6 uur.
4: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In Aarschot in Vlaams-Brabant is een jongeman van 24 overleden na hartfalen. Dat gebeurde na een zwempartij in een privézwembad. Het parket bevestigt het nieuws. Na onderzoek door een wetsdokter is er geen vermoeden van een misdrijf. Er zijn nu 4 minderjarigen opgepakt voor de steekpartij van vorige week aan het station van Sint-Niklaas. Daarbij raakten 2 jongeren gewond. De vermoedelijke daders zijn geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden. Het gaat om zeer jonge jongens, allen inwoners van Antwerpen. Sommigen zouden al bekend zijn bij het gerecht. Op een industrieterrein in Londerzeel in Vlaams-Brabant woedt een zware brand bij een bedrijf dat transportbanden maakt. De donkere rookpluimen waren tot ver in de omgeving te zien. Er vielen geen gewonden, maar het vuur blijkt hardnekkig. De brandweer zette heel wat extra middelen in en had versterking nodig, omdat vlakbij in Grimbergen tegelijkertijd brand uitbrak in een garage. In een buitenwijk van Nancy in Frankrijk zijn 11 mensen gestorven bij een crash met een privévlieg.

0: vrije tennistoernooi gewonnen. Op het gras van Eastbourne klopte hij de Fransman Hugo Humbert in 3 sets. Morgen start op gras in diezelfde regio het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Berg speelt daar dinsdag en trof bij de loting, vreemd genoeg, opnieuw diezelfde Franse tegenstander. Alweer erg zonnig en warm, 24 graden aan zee, 30 in het centrum, 33 in de Kempen. Mogelijk straks een onweersbui, al is die kans groter voor Wallonië dan voor Vlaanderen. Woensdag gaan we weer naar code groen en zou de hittegolf voorbij zijn.
1: Show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

volgende week zondag. Dan trekken we er weer eens op uit met onze mobiele studio. Heb je die al gezien? Ja, dat is de moeite. Ja, want dan staan we de hele dag bij de open deuren van Brandweer Berlaren. Dat is aan de brandweerkazerne in Berlaren. Dus kom maar eens kijken. En ja, alle programmering van de zondag gaan we vandaar verzorgen. Dus kom maar eens binnenpiepen. Incognito was dat.

1969, Creedence Clearwater Revival en Down on the Corner. En daarnet uit Frankrijk, maar ze is geboren in Canada, Mylène Farmer en Déjà Chanté. En dit is de nieuwe Sienna

0: Nee hoor, nee hoor. Geen samba, geen conga. Dit is La Cumbia. Plaatje uit 91. Een zomers ritme, dat moet er zijn hier bij RBS. Je hoorde Sailor.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
5: Panos, enjoy your break.

Music is my medicine. Ja, dat komt ervan als je elke dag RBS er luistert, hè? Reggie en zijn Milk Inc. en Medicine. Dan nu gaan we hoger zingen. Dit is Bronski Beat met de stem van Jimmy Somerville. Weet je nog wel, met zijn kastraatstemmetje. Dit is Small Town Boy. Even luisteren, Jimmy, hoe hoog je kan.

een vast onderwerp in dit programma op zondag rond 6:30. Dat is een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. Ja, daar zijn we een beetje minnaars van. Hè? En we gaan deze week terug naar het jaartal 1973. Ik zal u vertellen wie gewonnen heeft. Dat is Luxemburg met Annemarie David. Et tu te reconnaîtras. Dat moeten we ook nog eens dringend gaan draaien hier. Maar nu hebben we aandacht voor de nummer 2. Want Spanje was tweede met Mocedades en Eras Tú. En dat gaan we draaien. En een weetje is ook, Cliff Richard werd nog een keer derde met Power to All Our Friends. Maar in 73 draaien we dus toch Mocedades. Een leuke, heel mooie plaat. Luister en huiver, hier is Spanje in 73.

0: U2. Ja, ja. En The Mysterious Ways. Zometeen Something Happens en Parachute.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van de Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
7: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

Ja, ja, tjoeken, tjoeken, tjoeken. Als er airco aan boord is, hè? Anders stap ik niet in. Ik neem vandaag de trein, dat was aan Christy.

0: de Dynamite Boys uit Zuid-Korea, BTS en Dynamite. Straks een overzicht van de plaatjes die we draaien en klaarzetten tussen 7 en 8.
1: RBS.
0: Eerst nog een beetje slowen als er iemand in de buurt is. Pak ze of hem vast. En op één tegel zo, hè. The Lady in Red. Terug naar 86. Chris de Burg. Goedenavond. RBS Radio.

Opgepast, hè? Niet in oranje. En Lady in Orange, dat is een Hollandse, denk ik. Hè? Chris de Burg. Uit 86. Zou de jurk al gewassen zijn ondertussen? Ik hoop het maar, ik hoop het maar. Goed, het volgende uur bij jouw RBS. Shirley Bassey, Yazoo, Sinead O'Connor. We hebben Engelbert Humperdinck. We hebben John Legend, Niels William, Michael Jackson en Brian Ferry. En om 8 uur Bart Staes met zijn langzaam aan programma van 8 tot 10. Ja, het is langzaam tijd om collega's een vrolijk verlof, goede vakantie toe te wensen. Dus bij deze, hè, want er zijn mensen die toch met verlof gaan in juli en augustus. Deze jongen blijft paraat. En als je het allemaal wil weten, volgende week zondag, dan zitten we met de hele meute in Berlare. In Berlare bij de brandweer. Want die houden open deur. En alle programma's komen dan live van aan de brandweerkazerne in Berlare. Ik hoop je daar te kunnen ontmoeten. Bedankt voor het luisteren wat vandaag betreft. En dus tot volgende week aan de brandweerkazerne in Berlare. Helen B. vanaf 4 uur en alle andere collega's live.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Activiteitenkalender.
5: Wie zin heeft in een smakelijk avontuur in de natuur, kan deze zomer terecht in Natuurhuis Steendorp. Op zondag 19 juli organiseert het Natuurhuis een gezellige en leerrijke namiddag rond koken met wilde ingrediënten. Onder de noemer Lekkers uit de natuur ontdekken deelnemers hoe je met kruiden, bessen en andere vondsten uit bos en veld verrassende gerechten op tafel tovert. De recepten hebben iets speels en ondeugends en nodigen uit om zelf op pad te gaan met een mandje op zoek naar pure smaken uit de natuur. Tijdens de activiteit leer je niet alleen herkennen en verzamelen, maar ook hoe je die ingrediënten verwerkt tot kleine culinaire feestjes. Verwacht een mix van proeven, ontdekken en genieten met een vleugje creativiteit en een tikje magie. De activiteit vindt plaats op zondag 19 juli van 2 tot 4 uur in de namiddag in Natuurhuis Steendorp. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te komen leren, genieten en vooral proeven.

jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
5: RBS Nieuws.
6: België stuurt een BIFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. Topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

Niks anders dan woorden. Woorden over ik weet niet wat. En gewoon tijd. Tijd om weer rustig helemaal tot rust te komen. Relax, take it easy. De laatste, want ik ben er ook voor 2 maanden van tussen. Met niks dan mooie muziek. Later jullie. Ik ga eventjes niet presenteren, maar ik zal wel zorgen voor mooie muziek hoor tijdens mijn afwezigheid. Wat mij betreft, laat ze lekker tot rust komen. Een heel goede avond toegewenst.

Relax the music mix op RBS Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: More music, less bull on RBS.
6: RBS Radio.
5: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

ziet de laatste dagen weer heel wat flipflops op straat met die warmte, met die hitte. Want blote voeten zijn het nieuwe décolleté. Nu ja, een décolleté is zoals de zon. Je mag er niet te lang in kijken.

Voor de een is het samen met iemand anders. Voor de ander is het alleen met een glaasje wijn of een lekker glaasje rum. Perfecte dagen. Het is soms met warmte. Het is soms met koude. Maar het is altijd wel een moment om gewoon te genieten natuurlijk. Beetje zoals met muziek.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
2: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bike Parts, we make you ride.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

zou net zo goed als over mij kunnen gaan. Of over iedereen hier op de radio. Want we hebben allemaal onze eigen stem, ons eigen ding. Onze eigen manier van presenteren en ons eigen genot van muziek. Zoals deze nummers. Lekker genieten natuurlijk. En zo, op in ons tweede deel.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Herregots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Herregots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.

maar cirkeltjes draaien rondom iedereen. Cirkeltjes draaien, dan denk ik ook aan vocaliseren. En vocaliseren is een manier van zingen. En dan denk ik aan een nummer als dit. Lekker alsmaar rond de pot, alsmaar verder draaien, alsmaar... Ja, gewoon genieten van muziek natuurlijk. Zo, welkom

beetje gezondheidsnieuws. Nieuwe gentest geeft de doorbraak bij borstkanker. Waarbij dat zelfs vrouwen met uitzaaiing in de oksel geen chemo meer nodig hebben. Ja, borstkanker, vrouwen. Om eerlijk te zijn, er zijn ook mannen die borstkanker hebben. Komt niet zoveel voor. Het is niet zo, laten we zeggen, populair. Maar aan de andere kant, er zijn er wel. Dus heb je kanker, oordeel niet te snel. Het is iets. Het is echt wel een heel slechte ziekte natuurlijk.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: RBS Radio, the easy one.

is de ster van jouw eigen leven. En soms ben je gewoon de engel. De engel van iemand anders. Ja, zo van die brugjes, zo van die nummers om te genieten. Wat kunnen we eraan doen? Gewoon genieten, hè?

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
0: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Elke zondag relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy met Bart Staes.

twee maand? Waarom twee maand er even tussenuit, twee maand non-stop? En waarom gewoon stem laten rusten en zelf even lekker tot rust gaan komen? Met mooie muziek, met lekkere drankjes, met het juiste gezelschap. En wie weet, misschien eventjes een kleine voetrip naar Malaga. Ik zal 436 uur onderweg zijn. Tot dan.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: België stuurt een BFAS-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Welles op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco.

0: hits in a row than any other station dares to play. This is RBS. RBS. Your feel-good station.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
4: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
3: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

0: Peter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 27 juni. Dit is het regionale nieuws. Dendermonde's nieuwe parkeerplan dat op 1 juli 2026 van start zou gaan is uitgesteld. De uitbreiding van betalend parkeren onder andere naar de Noordlaan en Leopoldlaan kan niet doorgaan omdat de extra parkeerautomaten niet tijdig zijn geplaatst. Het parkeerbedrijf Indigo kampt met een tekort aan onderdelen voor de automaten. Hierdoor blijven de huidige gratis parkeerzones voorlopig beschikbaar. De richtdatum voor de implementatie van het betalend parkeren is nu vastgesteld op 22 juli. Abonnementen die al zijn gekocht met een startdatum van 1 juli worden automatisch met een maand verlengd. In Gent vond de reconstructie plaats van de fatale steekpartij op Tessa. Verdachte Hassan ontkent zijn betrokkenheid ondanks bewijs zoals vingerafdrukken op de plaats delict. Tessa werd afgelopen zomer door haar broer levensloos aangetroffen in haar woning. De vrouw was gewurgd en was meer dan 60 keer gestoken. Een sms'je van Tessa leidde naar Hassan die met haar naar huis was gelopen. De reconstructie had als doel belangrijke antwoorden te geven, maar de verdachte bleef zijn ontkenning volhouden. Advocaat Nina van Eekhout sprak van een frustrerende namiddag. Het onderzoek nadert zijn einde en de familie hoopt op een rechtszaak in het najaar van 2027. Een 36-jarige man uit Geraardsbergen is door de rechtbank in Oudenaarde veroordeeld voor weerspannigheid en geweld tegen agenten van de politiezone Geraardsbergen-Lierde. De arrestatie vond plaats nadat de man in paniek raakte toen agenten hem benaderden in verband met toezicht op de kinderen van zijn broer. De man weigerde te stoppen met filmen en viel uiteindelijk de agenten aan, wat leidde tot de inzet van pepperspray en extra versterking. Twee agenten raakten gewond en waren enkele dagen arbeidsongeschikt. De rechter heeft de man veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur na eerder al een voorwaardelijke straf te hebben gekregen voor diefstallen. En voetbalclub Mariakerke heeft al geruime tijd problemen door de open toegang tot hun terreinen. De club maakt zich zorgen omdat deze toegankelijkheid regelmatig leidt tot vandalisme en overlast. Ze hebben herhaaldelijk aan de stad gevraagd om hun terreinen volledig af te sluiten, maar tot nu toe is er geen oplossing gekomen. Tijdens een recente gemeenteraadsvergadering vroeg raadslid Simon Smagge van CD&V de stad om in te grijpen, maar er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Het bestuur van de club overweegt nu om zelf een afsluiting aan te brengen, omdat ze vinden dat de situatie niet langer houdbaar is. Ze zijn gefrustreerd omdat de stad wel geld heeft om een bestaande afsluiting aan de overkant te verplaatsen, maar niet om hun terreinen te beschermen. En zo sluiten we deze nieuwsitems af voor deze week. Volgende week maandag is onze collega Guy weer op de radio met meer regionale updates. We kijken er naar uit om jullie dan weer te verwelkomen. Voor nu een fijne week nog en tot vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Relax de muziekmix op RBS Radio. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: regio radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM. Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: België stuurt een BFAST-team naar Venezuela na de zware aardbevingen. Het team voor dringende hulp bij rampen zal er vooral voor zorgen dat mensen die nu dakloos zijn in een tent kunnen overnachten. Bij de aardbevingen zijn al bijna 1500 mensen overleden, maar nog tienduizenden zijn vermist. De hittegolf van de voorbije week heeft over heel Europa al meer dan 1300 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben zo'n 150 miljoen mensen te maken met extreme temperaturen en blijven in meerdere landen scholen gesloten. Ook dit weekend zijn in Europese landen nieuwe warmterecords gebroken met temperaturen boven de 41 graden. In het Zuid-Franse Nice is een deelnemer aan de onofficiële Ironman omgekomen. De man botste tijdens het fietsen aan hoge snelheid tegen een motorrijder. De officiële Ironman was afgelast door de hittegolf en de overbelasting bij de hulpdiensten. Ondanks waarschuwingen van de politie besloten sommige atleten toch op eigen risico het parcours af te leggen. Rune Hergots is de nieuwe Belgisch kampioen wielrennen op de weg. De renner van UAE won na bijna 237 kilometer de sprint van een kopgroep met drie voor Jonas Ricard en Fabio van den Bossen. De topfavorieten onder wie Tim Merlier en Jasper Philipsen zaten al vroeg op achterstand. Hergots volgt ploegmaat Tim Wellens op als Belgisch kampioen. En ultrasporter Mathieu Bonne heeft in Brugge een nieuw wereldrecord gevestigd in de 7-day pool swim. Na 7 dagen onafgebroken zwemmen legde hij 364,4 kilometer af. Een stuk beter dan het vorige record van 358 kilometer. Met de recordpoging zamelde hij ook geld in voor het kinderarmoedeproject Pelicano. Het blijft zacht met minima die niet onder de 19 graden duiken. Er is ook kans op onweer. Daarna een zonnige maandag en ook zacht 27 graden. De rest van de week een graad of 25 en afwisselend zon en wolken en kans op wat regen.
3: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circus acts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.